Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse live radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag ga ik jullie vertellen over onze Nederlandse en Vlaamse cultuur. Dus één taal, twee culturen. En wat hele interessante informaties. En zoals altijd, hele leuke liedjes erbij. En vandaag doet Frans Hertogs ook mee aan dit programma. En zijn verhaal vandaag gaat over spelling. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: Dat was Torres Blue met rood, wit, blauw, de Nederlandse vlag. En dadelijk ga ik verder met een Vlaamse medley van de Championettes.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Vlaanderen en Nederland, één taal, twee culturen. Vlaanderen en Nederland delen een staatsgrens van bijna 450 kilometer, waar aan beide zijden nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken, Nederlands. In zo'n gebied zou grensoverschrijdende samenwerking vlekkeloos moeten lopen. Je kunt immers je eigen taal spreken en je hoeft ook niet ver te reizen. Toch zijn er indicaties dat die samenwerking niet altijd even soepel verloopt. Een aanwijzing daarvoor is dat een aantal organisaties zich inzet om Vlaams-Nederlandse samenwerking te bevorderen. Het Algemeen Nederlands Verbond brengt Nederlanders en Vlamingen samen om elkaar beter te leren kennen en belangstelling voor elkaar te vergroten en de samenwerking te verbeteren. De Orde van den Prins zet zich in voor de taal en cultuur van de Nederlanden, dat wil zeggen Vlaanderen en Nederland. De Belgische Nederlandse Vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en het begrip voor elkaar te bevorderen. Een tweede indicatie dat de Vlaams-Nederlandse samenwerking niet altijd smetteloos verloopt, is dat er cursussen en websites zijn voor Nederlanders die in Vlaanderen werken, waarin ze leren hoe om te gaan met Vlamingen. En dat er ook dergelijke cursussen en websites zijn voor Vlamingen die in Nederland werken. De Nederlander leert bijvoorbeeld dat Vlamingen hechten aan een persoonlijke benadering en dat je daarom pas zakelijk kan worden als je het vertrouwen gewonnen hebt. De Vlaming leert dat Nederlanders niet hiërarchisch zijn ingesteld en hun baas recht in hun gezicht zeggen wat ze denken. Een Nederlandse ambassadeur in België, Henne Schuur, formuleerde kort en krachtig: "We verstaan Belgen, maar begrijpen ze niet." De cultuurspecialist Geert Hofstede concludeert op basis van zijn cultuurvergelijkend waardenonderzoek: "In fact, no two countries with a common border and a common language are so far culturally apart as Dutch, Belgium and the Netherlands." Dus we verstaan Belgen, maar we begrijpen ze niet.

0: schijnen ze ook nog een soort Nederlands te praten. Maar daarmee heb je het wel gehad. Nederlands is gewoon de taal van Nederland en de rest is niet belangrijk. Klopt dat beeld wel? Nee, dat klopt helemaal niet. Dat is helemaal fout. Laten we eens met Nederland beginnen. Dat is officieel een tweetalig land. Want het Fries is al heel lang erkend als een van Nederlands officiële talen. En ook het Twents, het Zeeuws en het Limburgs strijden met wisselend succes voor de erkenning van hun eigen officiële taal. Maar soms is in Nederland het Engels de officiële voertaal. Op enkele universiteiten zijn Engelstalige cursussen en opleidingen. En als lid van de Europese Unie hebben sommige Europese talen bepaalde rechten. En net zoals er in Nederlandse emigranten en hun nazaten het Nederlands verspreiden in de wereld, zo zijn er ook in Nederland grote groepen emigranten die hun eigen taal ook trouw blijven. Chinezen, Turken en Marokkanen zijn de grootste en meest bekende. Maar er zijn ook grote groepen uit allerlei andere landen. Nee, dat veronderstelde eentalige Nederland, nee, dat is er niet. En dat is er ook nooit geweest. Maar Nederlands is ook echt niet beperkt tot het land Nederland. In België wonen bijna 7 miljoen Nederlands sprekenden. En geloof het of niet, hun Nederlands is precies even Nederlands als dat van ons. Ze heten wel Vlamingen, maar ze spreken volwaardig Nederlands. En zij hebben het Nederlands met hand en tand verdedigd tegen het oprukkende Frans, dat bijvoorbeeld de Nederlandstalige stad Brussel volledig heeft opgeslokt. Vlamingen zijn zelfs zo ver gegaan dat België om die reden gesplitst is in verschillende half-autonome staten. Deze mensen spreken niet alleen prima Nederlands, ze verdienen een lintje als frontsoldaten tegen een voortwoekerende invasie van het Frans. Maar we zijn er nog steeds niet hoor. Het Zuid-Afrikaans is al 3 eeuwen lang een officiële en erkende variatie van het Nederlands. Waarom weten wij dat niet? En waarom staat dat niet in de boeken? Ja, dat komt omdat we in de jaren 80 ruzie met elkaar gekregen hebben. Weet u nog wel dat vreselijke apartheidsregime? In Nederland was daar meer weerstand tegen dan waar ook ter wereld. Nou, en dat zat het regime niet lekker. Alle taal- en cultuurbanden met Nederland werden radicaal doorgesneden en het Afrikaans werd tot aparte taal verklaard. Nou ja, politiek kan dat wel zo zijn, maar taalkundig gezien is dat absoluut onzin. We kunnen ze beter verstaan dan Friese en Heerlenaren. Hun taal is gewoon een variant van ons eigen Nederlands. Nederlanders gelden in het algemeen niet als arrogant en elitair. Nou, laten we dat dan toch ook niet zijn tegenover wie onze taal op zijn eigen manier spreekt. Je kunt met meer mensen Nederlands spreken dan je denkt. Hou het niet-Nederlandse Nederlands in ere.
1: You're listening to 4EB FM. Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
2: Vlaanderen en Nederland. Eén taal, twee culturen. Cultuur wordt wel gesymboliseerd als een drijvende ijsberg. 1/9 ligt boven water en 8/9 onder water. Het deel dat boven water ligt reflecteert de aspecten van een cultuur die duidelijk waarneembaar zijn. Kleding, hoe mensen elkaar begroeten, eten, rituelen zoals begroetingen en feesten. Volgens cultuurspecialisten hoeven verschillen tussen culturen in die waarneembare zaken niet tot problemen in de interculturele communicatie te leiden. Heb je er immers een goed oog en oor voor, dan merk je de verschillen op en dan vind je wel een manier om ermee om te gaan. Problematischer zijn de aspecten die weergegeven worden door het deel van de drijvende ijsberg dat onder water ligt. De waarde van een cultuur en waarden zoals: vind je het normaal of niet dat sommige mensen meer macht hebben dan anderen? Vind je dat je je kost wat kost aan regels moet houden of mag je daarmee flexibel omgaan? Vind je het gewoon dat je privéleven en je zakenleven door elkaar lopen of niet? Als je met personen uit een andere cultuur omgaat, zie je niet zo

0: snel dat hun waarden anders zijn dan de jouwe. Daar komt nog bij dat het heel erg moeilijk is je te realiseren dat iemand andere waarden kan hebben. Dat komt doordat waarden al op jonge leeftijd verworven worden, zo rond het 10e levensjaar, en doordat ze verankerd zijn in de wetgeving, onderwijs enzovoort van de maatschappij waarin je opgroeit. Na de Tweede Wereldoorlog is men zich onder andere door de toenemende internationale mobiliteit gaan realiseren dat culturen verschillen in waarden en is het onderzoek daarnaar op gang gekomen. Bekend zijn de waarden van cultuurspecialisten zoals Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Shalom Schwartz en Edward T. Hall, die elk hun eigen model hebben ontworpen om de verschillen tussen de culturen in de wereld te beschrijven. In totaal kunnen er 16 subwaarden worden onderscheiden om de verschillende in waarden tussen de culturen van de wereld te beschrijven. En hier volgen er 5 van die subwaarden die relevant zijn voor onze Nederlandse Vlaamse cultuur. Wat is de natuur van de mens? Wat is de relatie van mens tot mens? Wat is de drijfveer van het menselijk handelen? Welke opvatting heeft de mens over de ruimte om zich heen? Welke tijdsoriëntatie heeft de mens? En straks ga ik verder.
1: Koninkrijk der Nederlanden, je bent de laatste jaren veel veranderd. Praat jezelf het donker in waar je ook het licht kunt zien. En je wilt houden wat je hebt in plaats van alles los te laten. Zoekt een antwoord, maar stelt jezelf geen wezenlijke vragen. Met je alles moet kunnen, tot elke grens vervaagt. In een landschap waar elk heilig huis is neergezet.

Koninkrijk der Nederlanden. Je bent misschien te snel veranderd. Te veel van het kind in jou met het badwater weggespoeld. En nu regeren hier de boekhouders met de angst voor later. Terwijl je bent gemaakt om in een storm op zee voorbij de horizon te varen. Dus laat de stuurlui aan de wal staan. Niemand weet waarom het hier draait.

Lang leven dit land, lang leven de toekomst. Lang leven de verbeelding als een brug over de afgrond. Lang leven degenen die voorbij zichzelf denken. Lang leven de dromers.

0: Dat was Steve Bos met Koninkrijk der Nederlanden.
1: Radio maken kost geld. En niet zo'n klein beetje ook. Vandaar dat we jouw steun hard nodig hebben om in de lucht te blijven en jullie te blijven voorzien van muziek, amusement en plaatselijk nieuws, maar dan in je moederstaal, hebben we leden nodig. Word dus vandaag nog lid van 4EB. Als je die cappuccino nou vanaf vandaag even voor een weekje aan de kant zet, dan ben je er al. Voor $30.
2: $30.
1: Of 20 als je studeert, kun je lid worden van 4EB. Jouw financiële bijdrage zorgt er dan voor dat wij, en dat doen we met alle plezier in de wereld, de studio in kunnen blijven duiken om leuke radio te maken. In je moerstaal.
2: In je moerstaal.
1: Als jij, net zoals wij, Nederlands best een beetje mist hier
2: down under.
1: Ga dan naar www.4eb.org.au/subscribe.
2: Subscribe.
1: Op die pagina leggen we precies uit hoe je lid kunt worden. Snel even doen. Hoe meer leden, hoe meer uitzenduren. En zeg nou zelf, dit wil je toch niet?
3: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
0: En ik ga verder met die 5 subwaarden waarover ik het zo net al had. 1. De waarde. Wat is de natuur van de mens? Is een van de minst onderzochte waarden. Vlamingen en Nederlanders hebben alle twee als uitgangspunt dat de mens van nature goed is. Dat blijkt ook uit de wetgeving. Je bent onschuldig tenzij het tegendeel wordt bewezen. De zogenaamde Code Napoleon. Beide culturen verschillen wel van elkaar in opvatting of de natuur van de mens veranderlijk is. Nederlanders denken dat meer dan Vlamingen. In Nederland gelooft men bijvoorbeeld meer in het effect van reclassering dan in Vlaanderen. Een dure auto moet je in Nederland 3 straten verderop parkeren. En nummer 2. Relatie. Ten aanzien van de waarde machtafstand is het verschil tussen Vlaanderen en Nederland aanzienlijk. In Vlaanderen vindt men het normaler dat de macht ongelijk is verdeeld. Met andere woorden, dat sommige mensen meer macht hebben dan anderen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de omgang tussen leidinggevende en medewerkers. De Vlaamse medewerker verwacht dat de leidinggevende hem of haar zegt wat te moeten doen. De Nederlandse medewerker verwacht dat hij of zij naar eigen inzicht mag handelen. Een Vlaamse baas moet zich ook als een baas gedragen en dat laten zien in uiterlijkheden zoals kleding, een dure auto enzovoort. Een Nederlandse baas moet zich vooral niet als een baas gedragen. Vlamingen zijn particularistischer dan Nederlanders. Hiermee wordt bedoeld dat ze wetten, regels enzovoort meer naar hun eigen inzichten interpreteren dan Nederlanders. In Nederland is een wet iets waar je je aan houdt. Men leeft er naar de letter van de wet. In Vlaanderen leeft men in de geest van de wet. Toen Vlaamse gevangenen in Nederlandse gevangenissen werden geplaatst, wegens ruimtegebrek in Vlaanderen, was een van de klachten van de gedetineerden dat alles in Nederland zo volgens de vastgestelde regels verliep en dat geen rekening werd gehouden met hun bijzondere omstandigheden. En 3. Drijfveer. Vlamingen zijn masculiner dan Nederlanders. Het verschil uit zich onder andere in een hogere prestatiegerichtheid van de Vlaming dan van de Nederlander. Nederlanders willen minder graag boven het maaiveld uitsteken dan Vlamingen. Voor hen is een leuk leven ook heel erg belangrijk. Extreem gezegd kun je stellen dat Nederlanders werken om te leven, terwijl de Vlamingen meer leven om te werken. In feminine culturen is zorg voor anderen erg belangrijk. In Nederland zien we dat in het belang dat men hecht aan mantelzorg, vrijwilligerswerk, waar zelfs de leden van het koninklijk huis aan meedoen. Vlamingen hebben een veel hogere onzekerheidsvermijding dan Nederlanders. Dat betekent dat Vlamingen meer dan Nederlanders zich bedreigd voelen door onzekere situaties en meer proberen daar greep op te krijgen. Dit uit zich in tal van zaken. Vlaamse leraren kunnen een agressiepolis afsluiten, een verzekerheid die hen dekt tegen agressie van leerlingen. En die leraren doen dat ook in grote getallen. In Nederland bestaat dat niet. De hogere onzekerheidsvermijding van de Vlaming is eveneens gereflecteerd in de medische wereld. In Vlaanderen worden meer medische handelingen verricht dan in Nederland. Zijn er meer ziekenhuisbedden, tandartsers, verpleegsters per hoofd van de bevolking. Men doet er meer zijn best dan in Nederland om ziektes onder controle te krijgen. Dat uit zich ook in een verschil in het gebruik van antibiotica. Die worden in Vlaanderen meer gebruikt dan in Nederland. Zozeer zelfs dat in Vlaanderen resistentie dreigde en men acties ondernam om het gebruik van antibiotica terug te dringen.

0: Tot straks.
1: En Raymond van het Groene Woud die zong Vlaanderen boven. En zo dadelijk gaat het goede doel verder met België.
2: This is 4EB FM. Hello.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: En ik ga verder. En dit is het laatste stuk voor dit programma. Ruimte. De Vlamingen hebben een kleinere persoonlijke ruimte dan Nederlanders. Dat betekent dat de persoonlijke afstand tussen communicatiepartners in Vlaanderen wat kleiner is dan in Nederland. In Nederland is die afstand tussen de 45 en de 50 centimeter voor personen die men goed kent. Zo'n 65 centimeter voor collega's en zo'n 80 centimeter voor personen die men niet kent. In Vlaanderen zijn die afstanden kleiner. Hoeveel kleiner precies vereist nog verder onderzoek. Het verschil leidt ertoe dat Vlamingen vaak het gevoel hebben dat Nederlanders te ver afstaan en Nederlanders het gevoel hebben dat Vlamingen te dichtbij staan. En nummer 4. Het privé-territorium van Vlamingen is groter dan dat van Nederlanders. Hiermee wordt bedoeld dat Vlamingen een groter deel van hun huis als privé beschouwen dan Nederlanders. De Vlamingen schermen hun huizen vaker af met bijvoorbeeld gordijnen en luiken, zodat niemand naar binnen kan kijken. De Nederlanders laten iedereen lekker binnenkijken in hun doorzonwoningen. De zit- en eetkamer, de keuken, iedereen mag ze zien. Alleen de slaapkamer en soms de badkamer zijn privé. Een Nederlander die in Vlaanderen woont, zei ooit eens dat hij het zo vreemd vond dat hij wel hartelijk contacten had met zijn buren, maar dat hij nog nooit bij hen thuis voor een borrel werd uitgenodigd. Vlamingen zijn diffuser dan Nederlanders. Het gaat hier als het ware om psychisch privé-territorium. Vind je dat iemand met wie je zaken doet alleen die aspecten van je behoort te weten die van belang zijn voor het zaken doen? Bijvoorbeeld hoe lang je al voor een bedrijf werkt, welke opleiding je hebt? Of vind je dat die persoon ook andere zaken van je behoort te weten? Je gezinssituatie, waar je woont, wat je favoriete vakantie is enzovoort. In het eerste geval ben je meer specifiek, in het tweede geval ben je meer diffuus. De Vlaming is meer diffuus dan de Nederlander. De lange, uitgebreide Vlaamse zakenlunches zijn ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om te weten met wie je zaken doet. Het is opmerkelijk dat het fysiek territorium van de Nederlanders kleiner is dan van de Vlamingen. Het huis wordt minder afgeschermd, maar dat het psychisch territorium van de Nederlanders groter is dan de Vlaming. En nummer 5. Tijdsoriëntatie. Vlamingen zouden polychroner dan Nederlanders zijn. En daarmee wordt bedoeld dat Vlamingen meer dan Nederlanders verschillende zaken tegelijk kunnen doen, flexibeler zijn en meer kunnen improviseren en niet zozeer aan planning hechten. De laatste waarde waarin verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is geconstateerd, is het belang dat aan het verleden wordt gehecht. Voor Nederlanders zijn verleden en heden bijhoorlijk gescheiden en het verleden is minder belangrijk dan het heden. Voor Vlamingen zijn verleden en heden even belangrijk en ze zijn met elkaar verstrengeld. Het heden vloeit in hun opvatting meer uit het verleden voort dan in de opinie van Nederlanders. Dat uit zich bijvoorbeeld in het belang dat wordt gehecht aan de kennis van hun eigen geschiedenis. Op de basisschool leren Nederlanders maar 50 aspecten van hun geschiedenis, Vlamingen hun hele geschiedenis. Met argumenten uit het verleden overtuig je Vlamingen makkelijker dan Nederlanders. En dit was een korte samenvatting van wat bekend is over verschillen in waarde tussen Vlamingen en Nederlanders. We kunnen concluderen dat er veel verschillen zijn, al is er meer onderzoek nodig, en dat bovengenoemde uitspraak van Hofstede, ook al als je meer waarde in de beschouwing betrekt, nog steeds geldig is. Deze verschillen in waarde zouden kunnen verklaren waarom de grensoverschrijdende communicatie soms stroef verloopt. Vragen die rijzen zijn natuurlijk hoe die verschillen komen. Of alle genoemde verschillen in waarde de communicatie belemmeren, of er uit de verschillen geen synergie te halen is.
3: Amen. Het zijn die klerenbelgen van ABN. Het zijn die gasten die je wietplantage leeg over je huis vol komen spuiten. Die oude schoolgasten, weet je. Breng je ze maar.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662. Of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

Misvatting 7. Nederlands verloederd door de spelling. Ach, ach, ach, de spelling. Daar zal het eens een keer niet over gaan, zeg. De mensen kunnen niet meer spellen. Dat wou je toch zeggen, nietwaar? Dat je tegenwoordig de stomste fouten ziet. En dat die onze taal, onze mooie taal, kapot maken. Dat er vroeger tenminste aandacht aan de spelling werd besteed. En dat het nu wel lijkt of het niemand meer iets kan schelen of iets goed of fout gespeld is. En dat de spellingregels ook nog om de haverklap veranderen. Ja, laten we eens kijken. Laten we nou eens kijken hoe dat precies zit. Want technisch is spelling de weergave, het opschrijven van klanken. Chinezen schrijven tekeningetjes die dingen voorstellen. Die schrijven eigenlijk een soort stripverhaaltjes. Maar Westerlingen, die hebben een ander systeem. Wij schrijven de klanken op. Wij zetten geluid om in tekentjes. En dat is eigenlijk een vreemd systeem. Want iedereen spreekt de klanken op zijn eigen manier uit. Zo eigen dat je iemands stem en spreken onmiddellijk herkent. Een huis klinkt hier als hoes, daar als huus, weer ergens anders als hois of nog erger. En al die klanken die moeten natuurlijk op dezelfde manier worden weergegeven, want anders begrijp je er natuurlijk niks van. En spelling is dus eigenlijk gewoon een kwestie van afspraak. Afspraak tussen de gebruikers van een taal. Het is eigenlijk als met mes en vork eten. Hier eten ze met de pink omhoog en daar prikken ze in de pot. Nou ja, slans wij, slans eer, het doet er toch niet zoveel toe als het maar duidelijk is. Omdat de taal en de uitspraak veranderen, moet de spelling dus eigenlijk ook veranderen. Maar daar beginnen de problemen. De Engelsen en Fransen bijvoorbeeld hebben een spelling ergens in de geschiedenis helemaal stilgezet. En nou zitten ze met een spelling die met de uitspraak nauwelijks meer iets te maken heeft. Weet u bijvoorbeeld op hoeveel manieren je de Franse klank O kunt spellen? Ik zal het maar vertellen. Op 12 verschillende manieren. Hun kinderen zijn jaren bezig met leren spellen, alsof ze niks beters te doen hebben. En daarna kunnen ze er nog niks van. Nou, het Nederlands past zijn spelling af en toe aan. Nou, niet al te vaak hoor. Sinds de oorlog bijvoorbeeld 2 keer. En niet 20 keer zoals u misschien wel dacht. Dat is lekker handig, die spellingaanpassing, als het goed gebeurt. En soms gebeurt het slecht. Zoals de laatste keer met die tussenennetjes, waardoor wij nu moeten schrijven ruggengraat en pannenkoek, terwijl niemand dat zegt. Maar er is hoop. Wat weinig schoolmeesters leren en wat weinig mensen weten is dat in Nederland geen enkele spelling verplicht is. Je mag gewoon precies zo spellen als je wil. De spellingregels zijn alleen verplicht bij officiële overheidsgeschriften en uitgevers en journalisten volgen die regels, maar dan geheel op basis van vrijwilligheid. En nou begrijpt u het al, met de Nederlandse taal heeft dat natuurlijk niks te maken, net zo min als de zee te maken heeft met de foto's die ervan gemaakt worden. Laat staan dat door die spelling de taal zou kunnen verloederen. Nee, u bent volkomen vrij om te spellen zoals u wil. Net zoals u vrij bent om u aan de spelling van anderen of aan de spellingregels te ergeren. Maar mijn advies is, doe het niet. Dan leeft u gegarandeerd langer en gelukkiger.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.